0: liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten. Kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NWS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen, verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede dag allemaal, beste luisteraars. Weer van harte welkom bij een nieuw muzikaal feestje op deze vroege zaterdagmorgen. 8 uur geweest, een nieuwe aflevering van de Muziekbank en leuk dat u luistert. Radio PNM, het station dicht bij huis. De muzieksamenstelling en presentatie Sjaak Sprevenberg. En de eerste plaat waar we beginnen is van The Equals. Beste luisteraars, een goede dag allemaal. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.
1: De Muziekbank.

0: Goedemorgen.
1: Je weekend kan niet meer stuk.
2: De muziekbank.

0: Dit is de Muziekbank.
1: Meine Damen und Herren!

0: We hadden een nummer van Bernd Spier in 1965 in Duitsland. Dat is wel een mensch uit zijn tans. En daarvoor hadden we John Lamers uit Eindhoven. 1966, Ik bewonder jou. En de Eagles, I won't be there. En dat was een nummer van 1967 in Duitsland. Onderweg, Shaking Arrows, Conquistador, maar eerst The Lost.
1: Gereconstrueerde top 4. Genomen uit een willekeurige top 10 van maand en jaar. De reconstructie top 4, nummer 4. 1967.

0: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum. U luistert naar de Muziekbank. Daar hoor je bij Sjaak Spreeuwenberg met al zijn passie de muziek uit de jaren 60 tot de 70 plus. En dat alles in dit uur. De klassiekers, gezongen, krakers, de instrumentale en de smartlappen. En dit allemaal met zijn volle enthousiasme. Daarvoor houdt hij het niet voor zichzelf, maar deelt dat met jou.
1: Alle verzamelde gitaren uit de muziekbank.

0: Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank.
1: Heb jij nou verstaan van al die knopjes?
2: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.

0: Er draaide nummer van de Shaking Arrows uit Waalwijk in 1985 met Brave On. En daarvoor Conquistador, een studiogroep uit Eindhoven, 1978 met Argentina. En de Duitse Loos, 1967, Gloryland. Straks Helma en Selma, de Locomotions, maar eerst de Partridge Family.
1: De reconstructie top 4, nummer 3.

0: We hadden nummer van Helma en Selma uit Limburg, 1965. Wij vieren feest. En daarvoor de Locomotions uit Gemert 2005 met Dardanella. En daarvoor Arthur's Family, Amerika 1970. I Think I Love You. Verder met Martha Reeves en de Vandellas.
1: Dit is de Muziekbank.

0: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum met Sjaak Spreeuwenberg.
1: De reconstructie top 4, nummer 2.
2: 1966.

0: Dit was een nummer van Simon & Garfunkel, 1966, The Sounds of Silence. En daarbij voor Martha Reeves en de Vandellas, 1964, Dancing in the Street. Dadelijk de Hollies, Bob Moore, maar eerst de Heikrekels.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback.

0: zaterdagmorgen van 8 tot 9.
1: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
2: Alle verzamelde gitaren uit de Muziekbank.

0: De gereconstrueerde top 4. Genomen uit een willekeurige top 10 van de maand en jaar.
1: De reconstructie top nummer 1.
2: 1965.

0: We hadden de Hollies van het nummer 1965, Yes I Will. En daarvoor Bob Moore in 1962, 1 als hoogste en 28 weken in de Nederlandse lijst met Mexico. En de Hekrekels daarvoor, 1967, Jij bent voor mij alleen. Verder met Del Shannon.
1: Ben 1963.

0: laatste klank van The Shadows, The Fight in the City. En daarmee voor een nummer van ook Shadows, Wonderful Land en Del Shannon met Little Town Flirt, 1963 in Amerika. Alzo beste luisteraars, het uur Muziekbank op een zaterdagmorgen is helaas weer voorbij. En het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar de muziek die je hebt samengesteld voor jou. En dan heb je weer een week te wachten. En stem dan af voor een nieuwe aflevering van de Muziekbank. Dan mist u zeker niets. Voor uitzending gemist, Facebook Sjaak Spreeuwenberg en omroeppnm.nl, juiste uitzenddag en juiste uitzenduur. En dadelijk na 9 uur met Wil van der Linsel, meer muziek met muziekmeesters. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met de Muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Ga tot de volgende keer. Zaterdagmorgen, 8 uur, Muziekbank. En zondagmorgen van 9 tot 10, het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio, de Muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: is tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van der Leensel.
1: Een hele goede morgen, zoals dat elke zaterdagmorgen zeggen. En we hebben een juweel uit de popmuziek die mag gaan beginnen. Van een heel orkest. Ja, ik laat je nog even raaien. En natuurlijk collega Jacques Springberg, hartstikke bedankt voor het eerste uur op deze PNR Morgen. Waar gaan wij mee starten? Met de Mr. Blue Sky.

Your Tyler Hubbard en Park. Hij doet in feite twee dingen in de popmuziek. Zal ik jou dat eens even gaan vertellen? Ja, laten we het doen, hè. Ken je die band nog, de Florida Georgia Line? Wij in feite met z'n tweeën, maar natuurlijk als ze op gaan trainen met een hele band. Daar is Tyler er eentje van. Doet je met een goede vriend van hem, Brian Kelly. Zijn er altijd bezig, maar daarnaast treedt hij ook solo op. En sinds een paar jaartjes doet je dat, dus ook daarnaast. Zijn tweede album is ondertussen uit. En dit dateert van 2024. Dus je zou vermoeden dat het een of het ander zit er heel binnenkort weer wat aan te komen. Het heet The Park, wat wij vanmorgen draaiden hier in Muziekmeesters. Lekker vlot en strak begin, daar houden wij wel van. En ze heb ik er meer voor je klaarstaan. Kennen wij de Nederlandse New Adventures nog? Was ook in de jaren 80 eventjes heel spannend. Lekkere, vlotte rockmuziek. En ze braken door met een plaatje getiteld Come On!

Een mooie hit voor Ella Langley, ook in Europa aan het doorbreken. Cheers in Texas is de titel van haar hit. Zeg, dit weekend zijn zo'n 40 wijngaarden door heel Nederland geopend. En dat is dan waarschijnlijk het volgende en het volgende weekend ook nog. Kun je een kijkje gaan nemen achter de schermen van de Nederlandse wijnbouw. Een bezoek aan een wijngaard geeft een kijkje achter de schermen. En wijnboeren laten zo zien welke druivenrassen dat ze verbouwen. Wat het werk in een wijngaard inhoudt. Welke stappen er nodig zijn om van druiven uiteindelijk wijn te maken. September altijd een belangrijke maand voor het wijnjaar. Dan zijn de druiven zo ongeveer rijp. Sommige plaatsen is de oogst al begonnen. Het is de perfecte periode voor een bezoek aan een wijngaard. En in Nederland, je wist het misschien wel, misschien wel niet, hebben wij zo'n 350 hectare aan wijngaard. En ongeveer een 220 commerciële wijnboeren. Dat is mooi wat, hè? Heel wat mensen in de regio die aan wijn doen, ja. Ook hier in de gemeente Pelemaas hebben we wijnboeren, ja. Heel vaak is er in zo'n weekend nog wat leuks. Je kunt even een praatje maken met de makers. Een rondleiding, wijntje proeven. Misschien is er wel een streekmarkt bij, wat muziek, lokale entertainment. In feite is er een compleet wijnbelevingsprogramma. Haha, hou het in de gaten, hè. Het is gewoon leuk om eventjes te gaan kijken. Tijdens de open wijndagen.

Je vraagt je altijd af bij deze muziek, is het van J.J. Cale of is het van Eric Clapton? Want ze namen het allebei op en ze speelden een hele poos samen en het ging altijd geweldig. J.J. heeft zo'n mooie carrière, maar net niet helemaal commercieel. Maar hij bleef trouw en zijn stijl. Liedjes duren meestal kort, maar deze is geweldig, After Midnight. Ook Cocaine deden ze samen en Tulsa, hè? Vandaag dus J.J. Zal ik jou eens wat verklappen? We gaan zometeen Paul Simon draaien. Met zijn megakraker uit de jaren 90. Laat je nog even dubben over wat dat is. En ook Santana komt voorbij en straks weer een plaat uit die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Dit is Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll.

Wat een spektakel was het destijds, hè? Ja, heel nieuw, heel verfrissend. Zou het een hit worden? Ja, dat haalt Paul goed in de smiezen. Het werd super succes. Graceland, Paul Simon. Een bericht van de website www.omroeppnm.nl. Autocross Club Kessel, jawel. Ze bestaan al sinds 1980. En voor dit weekend staat hij weer op het programma De Nachtcross, ja. Dat begint al vanmiddag met wat kwalificatierondjes, ja. Je mag niet zomaar meedoen in de eindrace. Aansluitend hebben wij de mini-buggies op het circuit. Haha, leuk is dat. En dat circuit is dan aan de Keizersbaan. Je bent van harte welkom. En uiteindelijk wordt er dan vanavond gecrossed voor de grote beker. De Nachtcross. Wat een flink spektakel. Elk jaar veel publiek erbij. Is gewoon leuk om te zien, hè? Ook het geluid. Daarnaast kun je lekker bijkomen in de feesttent. Daar is dan uiteindelijk ook de prijsuitreiking. Is een DJ. Meerdere zelfs. Hartstikke leuk. Dit en meer. Lees het even na op de website www.omroeppnm.nl. Maar vandaag en vannacht. De Nachtcross Kessel.

0: Gaat alle poos mee deze plaat, hè? Nou ja, altijd. Hoog in de top van de Nederlandse hitparade is Bauza en Magnetic. Eens even kijken, jongens. Krijgen we er hier nog eentje gestart?
1: Wat zijn de beste 500 albums ooit gemaakt? Muzikanten, producers en journalisten brachten hun stem uit. En wij gaan de lijst voor je draaien. Vandaag nummer
0: 6, heel hoog in de lijst. Die is voor Marvin Gaye, What's Going On? Het wordt gezien als het beste wat hij opgenomen heeft. Dat is zijn 11e album. En het is een conceptalbum, zo lezen wij in het begeleidend schrijven. Oftewel, het is een heel verhaal. Het begint ook met What's Going On, openingsplaat. En de vertelling, de belevenis gaat dan door en door tot en met het laatste nummer. 35 minuutjes en het is allemaal verteld. En er staan een paar mooie hits op die we allemaal kennen. De titelsong ook ooit vertolkt door Cyndi Lauper. Ja, die ging er ook mee aan de haal. En Mercy Mercy Me is ook door meerdere muzikanten opgenomen tot een succes. We hebben het over mei 1971 toen het uitkwam. Hij was al groot binnen de Motown Club, maar dit bracht hem naar de top. Vandaar ook zo hoog in die lijst van deze albums. Marvin Gaye op 6. En wij doen hem gewoon, de titelsong.
2: Omroep VFM.
3: Hey, what's happening?
4: Brother, what's up?
3: Hey, how you doing?
4: Big party, man.
3: Yeah,
4: I can dig it.
3: Solid. Right on.

Album heet Distance to Here. Bij ons in die fijne lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Het lied dat wij draaiden heet They Stood Up For Love. Is de vierde album voor de band, ja. En meteen in de eerste week op Platinum verkocht ze deden het goed, joh. Echt een albumband, zullen we dat maar zeggen. Want die Throw and Copper meteen 8 keer Platinum, 20 miljoen keer verkocht. Dat zijn cijfers, hè. Ook die stond al bij ons in de lijst. 6 weken geleden was het de beurt aan de Dolphins Cry. Genoeg cijfers over dat album. Maar dat wil gewoon zeggen dat we er 2 van gedraaid hebben. Is het voorlopig even klaar? Van Marvin Gaye, What's Going On? Draaide we pas de eerste titelsong. Daar komen we over 6 weken op terug. Ook als zo'n goede zanger die helaas niet meer onder ons is. Maar de muziek is er nog altijd. En als er ooit een film is, zo schiet me te binnen Four Brothers van Mark Wahlberg, speelt zich af daar in Detroit, waar Motown zijn thuishonk had, zit daar natuurlijk muziek bij van Marvin Gaye. Houd maar eens in de gaten als je van soundtracks houdt. Detroit, Motown, Marvin Gaye, dat gaat altijd heel goed samen.

Some Like It Hard. Power Station. Ik dacht, er komt er een eindje achteraan. Het was Robert Palmer die mocht zingen. En Duran Duran had even vakantie. Dus gingen er twee toch gewoon door met de nieuwe band. Deed er nog eentje mee van Chic. En toen kwamen daar ineens een paar hele fijne hits tevoorschijn. Waarvan dit de grootste was. Zeker, ik wens jou een heel fijn weekend. En zometeen veel plezier met de collega's. Een weekend met PNM. Wat je gaat doen, doe het voorzichtig en geniet ervan, hè? Hoi, hoi!

0: Scorpion, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Melderslow. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijk in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Yes, a good feeling, Florida.
1: Weekend met PNM.
0: Een hele goede morgen en welkom bij Weekend met PNM. Fijn dat je weer luistert. Het is zaterdagochtend 19 september, 7 minuutjes over 10. En tot 12 uur neem ik jou mee door het weekend. We blikken terug op de opvallendste gebeurtenissen van afgelopen week. We gaan het hebben over het nieuwe televisieprogramma wat op stapel staat bij Omroep PNM, Boxing Peel en Maas. En kijken naar de leukste uitjes in de regio die vandaag en morgen op het programma staan. En natuurlijk hoor je weer de beste muziek, van gouden ouwe tot de nieuwste hits. En tussendoor hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws. Dus pak die koffie en een lekkere broodje erbij. Geniet van jouw zaterdag. Dit is jouw weekend met PNM.

Ja, heel even country line dance op deze zaterdagochtend. Shabuzi en a little bar of whiskey. We gaan van het een naar het andere. We gaan naar Criss Cross Amsterdam. En ze hebben een zomerhit gehad met My Oh My.

0: de Salavi baby.
1: Kriskras Amsterdam tijdens het weekend met PNM op deze zaterdag 19 september. Nick. Bezel heeft er sinds vrijdag een nieuwe voorziening bij. Dorpservice.bbadje opende officieel haar deuren. Inwoners konden er terecht voor boodschappen, maar mensen zo belangrijk is de sociale functie. Bbadje moet een plek worden waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten, samen koffie drinken en activiteiten ondernemen. Nick. Bezel heeft er sinds vrijdag een nieuwe voorziening bij. Dorpservice.bbadje opende officieel haar deuren. Inwoners konden er terecht voor boodschappen, maar mensen zo belangrijk is de sociale functie. Bbadje moet een plek worden waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten, samen koffie drinken en activiteiten ondernemen.
2: Bewonersenquête.

0: Een winkel, bijvoorbeeld een ontmoetingspunt. En wat we toen gedaan hebben is dat we met een werkgroep van 4 mensen hebben we in november 24 zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek. En toen hebben we gekeken wat van die dingen die gevraagd worden is realistisch om in een dorp als Bezel te realiseren. Daar kwam er heel snel uit dat zo'n betaalautomaat dat dat niet realistisch was. Vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat contant geld zo langzamerhand uit de relatie aan het gaan is. Toen zijn we eigenlijk van start gegaan om van dat project, waarvan we de haalbaarheid wel als een grote mogelijkheid zagen, om dat op te gaan starten.
1: De ontmoetingsplek was helemaal weg. Dus de behoefte van de mensen om iets te kunnen kopen, want dat trekt je ook ergens heen. Dat geeft een reden om ergens te zijn. En van die reden komen de praatjes, de ontmoeting, de kopje koffie samen. Ja, die behoefte was groot. En al heel lang ook al, ja.
2: Het dorpsservicepunt in Bezel heet Bibetje, vernoemd naar Johanna Maria Elisabeth Nijs, die in het dorp bekend stond als Betje. Na het overlijden van haar man in 1911 zette zij de bakkerij, winkel, het café en de zaal van het gezin voort. Ze stond in Bezel bekend om haar betrokkenheid bij inwoners die het minder breed hadden. Familie van haar was aanwezig bij de opening, waar ook gevierd werd dat er veel vrijwilligers betrokken zijn bij het initiatief.
0: Toen hadden wij op voorhand gedacht van nou, als we eens een 40-tal vrijwilligers gaan krijgen, dan kunnen we het zaakje aan het draaien krijgen. Inmiddels hebben we bijna 90 aanmeldingen.
1: We hebben mensen die nog werken, dus die zitten ertussen. We hebben ook 65-plussers, jonge 65-plussers, die zeggen van nou, ik wil me ook lekker ervoor inzetten. Maar er zijn ook mensen behoorlijk van leeftijd, een vrouwtje die ik sprak. Die is 80, die komt helpen in de winkel. Dus ja, het is iedereen en alles.
0: Wij zoeken nog altijd vrijwilligers. Want hoe meer vrijwilligers je hebt, hoe meer activiteiten je kunt organiseren. En hoe groter de betrokkenheid van het dorp met dit ontmoetingspunt gaat worden.
1: We weten allemaal, er komen vakanties. Mensen worden ziek, hebben een persoonlijke reden dat ze even iets niet kunnen. En daar moet je ook een bestand voor opbouwen. Dus ons doel is natuurlijk om ook heel veel mensen te betrekken. Maar het heeft ook een andere functie. Hè? Want het is niet alleen de mensen die nu onze winkel en ontmoeting komen bezoeken. Maar de vrijwilligers zelf zijn ook mensen die behoefte hebben om onder de mensen te zijn.
2: Inwoners kunnen bij Bibetje terecht voor een kop koffie, een praatje of een activiteit. Ze willen het mensen met elkaar in contact brengen. Het dorpsservicepunt is bewust meer dan alleen een winkel, maar er zijn natuurlijk ook zaken te koop.
3: Ja, mensen kunnen droogwaren uiteraard vinden. Dranken, frisdranken, wijnen. Daar komen dadelijk ook streekproducten hier te liggen. Groenten en fruit. Dat zal gedeeltelijk hier liggen, maar ook gedeeltelijk op bestelling kunnen worden gedaan.
0: Ik wil daarbij ook vermelden dat wij daarbij bij die winkel en ook bij dat ontmoeten absoluut rekening houden met de horecaondernemers die hier in het dorp al zijn en ook met de bakker en de slager. Dus in de winkel komen geen bakkerijproducten, komen geen verse vleeswaren en wij gaan ook geen feesten en partijen hier organiseren. Dat laten we heel graag over aan de lokale horeca, zodat die ook kunnen blijven bestaan, want zij maken ook onderdeel uit van die leefbaarheid.
4: Want we weten dat de leefbaarheid in zo'n dorp idee is met 2400 inwoners, dat het eigen onderduik steekt. De horecazaken in dit soort plaatsen verdwijnen. Alle detailhandel verdwijnt. Verenigingswerven hebben ontzettend moeilijk. Dus dan mogen ze toch ook heel uitblieven zijn dat ze op zo'n moment kunnen zeggen van dat er in een dorp op één moment ineens drie dingen bijkomen. Een pakketwand, een ontmoetingspunt en een winkel. Dat we drie zaken bieden kunnen. Straks het IKC kunnen bieden, kunnen we een gezondheidscentrum bieden. Ik denk dat dan met volgens dorpje Bezel in ieder geval een toekomst geloofd, waar we met z'n allen heel veel plezier van gaan blijven.
5: Plek voor ontmoeting, leefbaarheid, omzien naar elkaar, maar ook gewoon een plek waar je je boodschappen kan doen. Daarom wil ik vandaag nadrukkelijk de initiatiefnemers en de bestuur van Bibetje benoemen. Jullie hebben de eerste stappen gezet, visie ontwikkeld, de gesprekken gevoerd, de plannen gemaakt en de energie weten vast te houden.
3: De inwoners zullen er zeker blij mee zijn. Het is heel erg leuk om te zien dat als we hier al eigenlijk een beetje aan het oefenen zijn met vrijwilligers aan de kassa, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat mensen hier langslopen en aan het kijken zijn van god, hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal daarbinnen? En dan zeggen van, oh ja, dat is leuk en ik wil iedere week met mijn moeder kom ik hier zeker boodschappen doen. Want met name denk ik ook de ouderen, maar die zullen hier zeker hun boodschappen komen doen. Je kunt zeggen, het is

voor de vergeten boodschappen, maar je kunt het ook andersom draaien. Je kunt het dorp ook wat gunnen. En het dorp gunnen is jezelf wat gunnen en de gemeenschap wat gunnen. Want als dat niet gebeurt, ja, dan heb je dus een plek waar eigenlijk heel veel energie gestoken is en waar er vraag naar was. En dat zou dan niet lukken. Maar daar gaan we dus absoluut niet vanuit. We gaan ervan uit dat de mensen hier in Bezel zeker hun steentje bij zullen dragen aan dit wat we hier gemaakt hebben.

0: Loreen met Euphoria op deze zaterdag 19 september.
1: Nick.
0: Morgen is het 20 september. En waarom zeg ik dat? 50 inwoners van Meijel die gaan morgen dus richting Hilversum. Want zij maken kans op een grote geldprijs in de postcode loterij Miljoenenjacht. De inwoners uit postcodegebied 5768 nemen plaats in de studio en strijden samen met deelnemers uit 9 andere wijken om prijzen die kunnen oplopen tot wel zo'n 5 miljoen euro. De deelnemers uit Meijel reizen samen met de bus naar de studio. Sandra uit Meijel doet mee met haar man Jan. We gaan met het hele dorp samen met de bus richting de studio, zo vertelt ze. Een speciale tactiek heeft zij niet. We spelen op goed gevoel, maar wij gaan wel all the way. Sandra en Jan weten al wat ze met het eventuele geldprijsje gaan doen. We hebben 3 kinderen die we heel graag blij gaan maken. En ook willen wij onze tuin gaan aanpakken. In totaal zijn er zo'n 500 mensen uit 10 wijken aanwezig in de studio. Eén van hen maakt dus kans om als miljonair naar huis te gaan. En door gouden koffers te openen kan de finalist een geldbedrag tot 5 miljoen winnen. Het gewonnen bedrag gaat ook naar een deelnemer van de postcode loterij die ergens anders in Nederland diezelfde postcode heeft. Vincent Gerstanovic brengt de gouden koffer daar live naar huis. Dus morgen allemaal kijken, rond 8 uur, allemaal te zien bij Omroep SBS 6.

0: hoog gescoord. En nog steeds Ella Langley met Choosing Texas.
1: Nick.
0: Inmiddels aangeschoven Bart Nelissen. Een hele goede morgen, Bart.
2: Goedemorgen, Nick.
0: Welkom bij je weekend met PNM.
2: Leuk om dat te zijn weer.
0: Ja, je moest vroeg uit de veren.
2: Maar ik ben altijd best wel vroeg.
0: Altijd vroeg uit de veren.
2: Ja.
0: Bart, na Dancing PLMA's en Singing PLMA's, een nieuw programma Boxing PLMA's. Hoe ontstaat zoiets? Wat kun je er ons over vertellen?
2: Ja, in oktober dan gaan een heel aantal bekende ondernemers de boksring in. En dit keer is het iets anders dan de vorige keren, want toen heeft Omroep PNM het geïnitieerd. Nu zijn er twee andere partijen. Dat is Switch onder andere en Balance, die het initiatief hebben genomen om boxing Pil en Maas te gaan doen. Dit hing al een tijdje in de lucht. Dat is al een enkele keer aangekondigd. We gaan boksen op televisie en in de ring. Voor het goede doel, dat is de opzet. En PNM maakt er een programma rondomheen en zendt de dag van Business Boxing Pil en Maas in oktober live uit. En dat betekent dat je bij ons op de voorste rij kunt zetten. En we volgen het hele traject met de deelnemers die meedoen. 9 partijen, ondernemers uit heel PLMA's tegenover elkaar. Een gelijkwaardige lokale tegenstander. Dat is het concept. En ze trainen toch al enkele weken. Nu is het programma gestart deze week.
0: Niet helemaal duidelijk. Wie zijn de deelnemers? Uit welke hoek komen ze?
2: Ondernemers, zei ik. Dus ja. Het zijn ondernemers die jong, oud, uit allerlei geledingen een link hebben met de gemeente PLMA's. Of hier ondernemers zijn, of hier geboren zijn, of hier gewoond hebben. En dat maakt dat zij nu gaan trainen tegen elkaar straks. Dus je krijgt 1 fysiek duel, 1-1. Gaat in die ring plaatsvinden in de Heuvel in Panningen voor het goede doel. Dat is Kika. We weten Ricardo Geraerts van Balance is ambassadeur van Kika. En met dat evenement wordt dus geld opgehaald voor dat goede doel. En het draait natuurlijk ook om dat goede doel. Dus alle ondernemers gaan die ring ook wel in voor dat doel. Dat is wel een leuke.
0: Bart, ik kan me voorstellen, hè? Wat is het doel? Ik bedoel, als ik tegenover iemand in de ring zou staan en ik moest gaan boksen, zou ik meteen al de neiging hebben om flink erop los te slaan. Dat is het doel natuurlijk niet. Een knock-out iemand te slaan.
2: Nee, het gaat echt, want daarom is de Boksbond, ook de Nationale Boksbond erbij betrokken. Het gaat ook om veiligheid. Het is er niet op gericht dat er knock-outs zijn, dat iemand helemaal kort en klein wordt geslagen. Nee, het gaat er juist om dat die fair play gedachte. En daar worden de deelnemers ook heel erg op gecoacht. En wordt ook heel erg goed daarop gelet. Er zijn mensen van de Boksbond verschillende momenten aanwezig. Voor keuringen, voor gesprekken. En die zijn ook tijdens die gala-avond aanwezig. Want die zorgen de jurering. Dus alles gebeurt wel heel, heel erg scherp en nauwlettend.
0: Wanneer kunnen we al iets zien?
2: Ja, deze week heb je dus al iets kunnen zien. Elke week 2 uitzendingen op dinsdag en vrijdagavond. Dan praat Natalia met Ricardo, de coach van alle sporters. En wordt elke uitzending 1 duel uitgelicht. Dus dan zien we 2 deelnemers die vertellen waarom dat ze meedoen. En krijgen we alvast een kijkje hoe het gaat bij de trainingen.
0: Spannend. Hey, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.

If You Leave Me Now van Chicago. En dit allemaal tijdens Weekend met PNM op deze zaterdag 19 september. Nick. Ik kijk heel even wat er vandaag en morgen allemaal te doen is in onze regio. Te beginnen met hier in Panningen. Vandaag tussen 2:30 en 3:00 kun je genieten van muziek door Stesti Boxmeer. Zij spelen Moravische muziek uit de regio Tsjechië en Slowakije. En later op de middag, dus vanmiddag tussen 3:15 en 4:15... kun je luisteren naar het blaasorkest Festina Lente uit de regio Venlo. Dus luister en geniet. De entree is gratis. De optredens vinden plaats onder de toren op het Raadhuisplein hier in Panningen. En bij extreem weer kunnen optredens worden afgelast. Dus volg de bekendmakingen via de Facebookpagina van Muziek onder de Toren. Het is niet alleen te doen in Panningen, ook in Meijel is er van alles te doen vandaag. Onder de vlag van de motorsportorganisatie in Nederland staat vandaag het circuit van MCC Meijel in het teken van actie, snelheid en talent tijdens de jeugdmotocross. Aan de start verschijnen de solo jeugdklassen van 50 cc tot en met 125 cc en de quads. Daarnaast wordt de open clubklasse verreden. Iedereen met een mondlicentie kan meedoen en er wordt onderscheid gemaakt in de startbewijshouders en de hobbyklasse. Morgen is het de beurt aan de MX Nationals van de KNMV. De strijd om het Nederlands kampioenschappen van de solos in de klasse 85 cc, 125 cc, 250 cc en 500 cc nadert in Meijel zijn ontknoping. Dus vandaag en morgen in Meijel en vanmiddag in Panningen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bommenauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Ja!

0: Gustavo Lima en Ballada.
1: Weekend met PNM.
0: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Weekend met PNM. Fijn dat je luistert op deze zaterdagochtend 19 september. 6 minuutjes over 11. Het komende uur neem ik je mee door het weekend. We blikken terug op de opvallendste gebeurtenissen van afgelopen week en gaan het uitgebreid hebben over het nieuwe programma wat op stapel staat bij Omroep PNM, namelijk Boxing, Peel en Maas. En natuurlijk hoor je weer de beste muziek van gouden ouwe tot de nieuwste hits. En tussendoor hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws. Zit je aan jouw brunch of lunch? Geniet van jouw zaterdag. Dit is Weekend met PNM.

0: Mr. Know-it-all, aldus Teddy Swims. Nick. 5 jaar geleden kreeg de voormalige camping De Vlierenhof in Maasbree een nieuwe bestemming. Vanwege de grote behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten werd het terrein ingericht voor maximaal 175 bewoners. De komst van de huisvesting leidde destijds tot vragen en zorgen in de omgeving. Inmiddels is de tijdelijke vergunning halverwege en wordt er al nagedacht over wat er daarna met de trein moet gebeuren. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Altijd keihard gewerkt. Ik heb al bijna 35 jaar een eigen onderneming, horecaonderneming. En dat is hard werken en heel veel werken. En op een gegeven moment kwam dat voor mij eens geroepen eigenlijk gewoon, dat ik een stapje terug kan doen. En toen kwam de gemeente zelf, wij zoeken nog voor een uitzendbureau in Tienderij, Sun Power, een locatie om te huisvestigen. Dat is misschien iets voor jullie. En toen zijn we met gesprek gekomen met Sun Power. En dat heeft hiertoe geleid, wat we nou hebben samen. Dat doen we in samenwerking. Kijk, ik ben de huisvester, samen met de eigenaar van het uitzendbureau Sun Power.
2: De plek werd ingericht voor arbeidsmigranten die in de regio wonen en werken. Inmiddels hebben hier mensen van verschillende nationaliteiten tijdelijk een huis gevonden.
1: Die werken bijna allemaal hier in de buurt, dus in Maasbree en omstreken. En vooral in het kassengebied Siberië. Ja, en dat is natuurlijk ideaal. Dan kunnen ze met de fietsen naartoe allemaal. Ze hebben allemaal e-bikes. Dus er zijn veel minder autobewegingen. Dus ja, dat is wel ideaal natuurlijk. Ook voor de uitzendbureau.
3: From what I hear from them is very important. They are very happy with their salaries, with accommodation over here. And they are free in the way as they are in the other country. They feel us in their own country.
4: It's good. I do not have some complaints, but as any other homes, we have bad things and good things. But we try to focus on the good things and the bad one to fix it.
5: I'm come here for work. I work in the station, in the gas station. It's okay. I like my job. How I say, I like to stay more.
4: The future can be unpredictable, but for most of us that we want to build something or maybe a career or have some different plans for our lives. But with this agency, it's a better thing to do it together. We can pick one each other and create a beautiful future for each one of us.
2: De vergunning voor de Vlierenhof is tijdelijk. 10 jaar lang mogen hier maximaal 175 arbeidsmigranten wonen. Daarna moet het terrein een andere bestemming krijgen.
1: De vergunning loopt af over kleine 5 jaar. Het is zonde om eigenlijk alles weg te halen. We hebben een principeverzoek ingediend om van de 35 woningen om te bouwen naar 20, 25 woningen. Met een mooie houten chaletbouw eromheen voor recreatiewoningjes. Er is best wel veel vraag naar, voor huisvesting, ook voor mensen die tijdelijke woning nodig hebben of voor vakantiegangers. En dan komt de grote mooie vijver die hier ligt, komt weer in beeld. En dan komt er iets moois voor terug. En dat is onze bedoeling.

0: Ja, de lange adem en de lange uithalen van Adele. Via Set Fire to the Rain. Pinda's worden normaal gesproken vooral geteeld in landen met een warmer klimaat. De langere groeiperiode maakt gebieden in onder meer Noord- en Zuid-Amerika en China uitermate geschikt voor de teelt. Maar volgens Timo ontstaan door het veranderende klimaat mogelijk ook in Nederland nieuwe kansen. Bart Delissen ging een kijkje nemen.
1: Pinda's worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere groeiperiode hebt. En ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt. De plant heeft zich goed kunnen ontwikkelen. Rond de 70 tot 100 pinda's aan de plant. Dus we hopen dat we goede oogst hebben dit jaar.
2: En dat lijkt er wel op. Nadat de planten uit de grond komen, moeten ze enkele weken lang drogen. Dat is nog een hele uitdaging voor de student aan de Has Hogeschool. Het project maakt deel uit van zijn afstuderen.
1: Het begon eigenlijk allemaal met een boterham smeren. Ik was in de ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hey, waar komt dit eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat het niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen. Dus ik ben zaadjes gaan bestellen in een online webshop, van een hobby webshop. En gewoon gaan proberen. En het eerste jaar heb ik precies één pinda geoogst. En ja, dat gaf hem wel de hoop om door te gaan. Ja, dit is zo'n plant. We zien hier de pinda's. Ze komen eigenlijk vanuit de stengel naar beneden met een wortel. En zodra de wortel het zand in gaat, vormt zich een pinda eigenlijk. De pinda's die worden nu op dit moment nog gedroogd. Ze moeten op het veld week à twee drogen. En vervolgens gaan we ze dorsen en dan roosteren. En dan verwerken tot pindakaas en snackpinda's.
2: Lucratief zal het waarschijnlijk nog niet worden, maar dat is voor Timo geen probleem. Hij wil vooral experimenteren en hoopt dat het project steeds groter wordt.
1: Ik zie in de toekomst vaker gebeuren dat we gewassen die hier nog niet geteeld worden, dat we toch gaan proberen. En dat zien we ook met de zoete aardappel bijvoorbeeld. 15 jaar geleden had ook niemand gedacht dat we die gingen telen. En nu zijn er toch best wel wat telers in Nederland die ook verbouwen. En dat is ook eigenlijk een tropisch gewas wat hier niet eerder geteeld is. Dus ik denk dat hetzelfde met de pinda gaat gebeuren. Ik hoop het, mensen. Ja, vooral omdat je bent er zo lang mee bezig en elk jaar kom je net een stapje verder. En je leert elk jaar en we leren nog steeds. En we zijn er nog lang niet. Alleen, dat vind ik het leukste, pionieren. Ja.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque.
1: Nick.
0: Signalen van inwoners over rattenoverlast op meerdere plekken in Baarlo zijn voor lokaal Pillemaas aanleiding om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie wil niet alleen meten hoe groot het probleem in Baarlo is, maar vraagt ook om de situatie in de hele gemeente in kaart te brengen. Volgens lokaal Pillemaas hebben verschillende inwoners van Baarlo melding gemaakt van rattenoverlast. Daarbij leven vragen over de omvang en de duur van het probleem. Ook mogelijke oorzaken worden genoemd, waaronder de aanwezigheid van pluimvee en kastanjebomen. Omdat rattenoverlast mogelijk ook in andere dorpen binnen Pillemaas voorkomt, wil de fractie voorkomen dat uitsluitend naar de situatie in Baarlo wordt gekeken. Ook in Maasbree zijn er in de afgelopen maanden klachten over rattenoverlast binnengekomen. Ook wil de fractie weten of op basis van de beschikbare informatie kan worden gesproken van een structureel rattenprobleem. Mocht dat het geval zijn, dan moet volgens de partij duidelijk worden in welke gebieden de problemen voorkomen en hoe lang de gemeente daarvan al op de hoogte is. Daarnaast vraagt lokaal Pillemaas welke maatregelen momenteel worden genomen wanneer inwoners rattenoverlast melden. De fractie wil weten of er bij deskundige, professionele ongediertebestrijders of andere gespecialiseerde organisaties worden ingeschakeld.

Ja, het is inderdaad zaterdag 19 september en je luistert naar Weekend met PNM. En over Weekend met PNM gesproken, Omroep PNM en Omroep Horst Anema zijn op zoek naar kandidaten voor een quiz over het lokale dialect. Ken jij de betekenis van dialectwoorden en de uitdrukkingen en denk je dat jouw dialectkennis goed op peil is? Dan zijn we op zoek naar jou. Tijdens de quiz nemen we teams van twee personen het tegen elkaar op en wordt hun kennis van het dialect uit de regio op de proef gesteld. Kandidaten kunnen zich samen als team van twee personen aanmelden, maar individueel aanmelden is ook mogelijk. In dat geval zorgen wij voor een teamgenoot. Wil je meedoen? Meld je dan aan via redactie@omroeppnm. En vermeld jouw naam, woonplaats en contactgegevens. De opnames vinden plaats op woensdag 14 oktober in het Gasthuis in Horst.

0: Dave.
1: Rolf Sanchez en Como Tu. Nick. Maanden trainen, voor het eerste klap incasseren en uiteindelijk voor familie, vrienden en collega's de ring instappen. Voor de deelnemers aan Boxing Pillema's draait het straks niet om de knockouts, maar om sport, beleving en verbinding. Veiligheid staat daarbij voorop.
2: Kan jij je niet voorstellen waar je nou aan het trainen bent? En straks zeer waarschijnlijk in een mooi aangekleden zaal, in een ring, met allemaal bekenden, vrienden, collega's, familie. Gaan ze wedstrijden?
3: Dit is een business event, dit is geen regulier boksen. Dit zijn mensen die gaan het één keer doen. En dan moeten wij, wij zijn verantwoordelijk als scheidsrechter, als bond, dat die mensen heel huis verticaal gezond de ring uitstappen. Dus wij nemen daar ook geen risico in. Zien we dat het te hard gaat of dat het de foute kant op zou kunnen gaan, stoppen we gewoon de wedstrijd.
4: Nou, ik vind het vooral leuk dat het op een vriendschappelijke manier gebeurt. Hè. Dit evenement is niet bedoeld om iemand KO te slaan. Hè. Het moet een stukje beleving worden, wat Pillema's trouwens heel sterk is. Hè. We hebben fantastische lokale initiatieven. Hè. Noem de ondernemersprijs, de cultuurprijs, nou, sportgalen, noem allemaal maar op. Wat wij hier in evenementen hebben, wat met elkaar verbindt. Nou, afgelopen jaar het kampioenschap van Bevo. Ja, daar krijg je een kippenvel van. En volgens mij moet dit ook zo'n kippenvelmomentje worden. En dan sta ik inderdaad vooraan om mee te doen.
2: Maar maak het ook niet te groot. Geniet ervan. Kruip het je niet doen. En geef toe aan de spanning.
3: Voor heel veel mensen is dit een once in a lifetime experience. Neem het ook niet te serieus. En je traint heel wat tijd bij elkaar. Daarom zeg ik aan het begin. Ik noem dit altijd band of brothers. Er ontstaat een band. Je traint 3 tot 6 maanden met elkaar. En ga dan niet tijdens dat event elkaar de ring uit proberen te slaan. Omdat het leuk is voor je familie, vrienden, om iemand knock-out te slaan.
5: Het is gewoon wel wennen dat je gewoon, ja, met het slaan, zeg maar, dat heeft toch gewoon impact op je lichaam. Dat je denkt van, oh ja, je komt er in ieder geval niet zonder kleerscheuren vanaf. Maar dat weet je uiteraard ook van tevoren wel. Ik heb toch ook gehandbald, dus ik ben ook wel wat klappen gewend. Maar dat is ook wel weer een tijd geleden. Maar ja, goed, het is wel heel erg leuk om te doen. En ik heb er ontzettend veel zin in.

0: Ik zag een paar jongens die echt serieus goed kunnen boksen. Ik denk, ik heb echt twee boksers, als die tegen elkaar boksen, dan heb je een heel leuk gevecht. Nou, er zijn ook mensen daar zie je, die staan aan het begin, maar ook conditioneel. En dat vind ik nog het allerbelangrijkste. Je moet dat wel drie rondes vol kunnen houden van anderhalf minuut. En zoals ik ook aangaf, zo'n event tijdens de, als het echt om het echt gaat, de helft van de conditie ben je kwijt door spanning. Dus die mensen moeten daar wel serieus op voorbereid zijn. Maar dan hebben we nog steeds trucjes dat we de rondes inkorten zonder dat er iemand het in de gaten heeft.
1: Je hebt nu de eerste klappen al een paar keer gehad, dus dat is even wennen. Ook even al is het maar lichtjes op je hoofd tikken en dan denken we, oh, wat is dit? Maar als je alweer een lesje verder bent en je krijgt weer een klap, dan denk ik, oh ja, we kunnen doorgaan.
2: Ik vind trainen sowieso vind ik wel lekker. Ik sport al vier keer in de week. Maar juist met dat boksen, een beetje de confrontatie, dat ja, spelelement vind ik gewoon super leuk eraan.
3: De eerste keer dat ik een klap kreeg, schrok ik een beetje, maar dat was snel weg. Ja, ik moet zorgen dat ik geen klappen krijg en dat ik alleen maar doe uitdelen.
0: Als je niet gewend bent om op je hoofd geslagen te worden, ja, dat moet je een keer mee gaan maken. Daar moet je op trainen. Hetzelfde dat Max Verstappen zijn nek traint door de bochten te gaan. Zo moeten boksers gewoon ja, gewend zijn om op het hoofd te slaan en daarmee om kunnen gaan. Niet dat er een paniek ontstaat daarna.

Ja, wordt vervolg, zou ik zeggen. Ik zie dat het bijna 12 uur is. Zometeen Matje FM. Ik wens je nog een hele fijne middag. En zeg je nou, ik heb bepaalde hits gemist. Geen probleem, luister dan naar de PNM Top 15 rond de klok van 5 uur. Verder een heel fijn weekend. En we gaan eruit met James Morrison, Slave to the Music.

0: Omroep Padellen. Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Het was de enige nummer 1 hit van Jermaine Jackson, in ieder geval in Nederland. Hij deed het samen met Pia Zadora. When the rain begins to fall, kwam uit in 1984. Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuw Mathieu FM op deze zaterdag 19 september van 2026. En het was in de week van Prinsjesdag, want afgelopen dinsdag was het weer de derde dinsdag van september. En ja, die staat zoals altijd in het teken van de troonrede. De koning vertelde tijdens de verenigde vergadering van de Staten-Generaal de plannen van het kabinet voor het komende jaar. En in die plannen stond onder andere dat er tot 2035 7 miljard euro wordt uitgetrokken voor het bouwen van betaalbare woningen. En ook worden er honderden miljoenen extra uitgetrokken om het stikstofprobleem te lijf te gaan. Om al die plannen te financieren moet er ook geld binnenkomen. En daarom gaat de inkomstenbelasting iets omhoog en ook stijgt de zorgpremie op het basispakket. Of de premie op het basispakket. Dat is natuurlijk het basispakket van de zorgverzekering. Gaat met €12,50 per maand omhoog. En het verplichte eigen risico wordt verhoogd naar €400. Of alle ideeën ook daadwerkelijk doorgaan. Ja, dat is natuurlijk nog eventjes afhankelijk van de steun voor de plannen in de Tweede Kamer. Die is er nog niet voldoende. Aangezien het kabinet natuurlijk geen meerderheid heeft. En het was ook de week dat Stefan de Walle bekend maakte te stoppen als de belangrijkste adviseur van Sinterklaas. De acteur geeft zijn staf door aan iemand anders. De Walle kroop 15 jaar lang onder de baard van de Sint voor het eerst tijdens de intocht in Dordrecht in 2011. Hij zegt met dankbaarheid terug te kijken op de afgelopen jaren en zegt met pijn in het hart te stoppen. Hij wenst zijn collega's, de cast en de crew een goede vaart toe. Met het stoppen van Stefan komt er dus ook een eind aan het kenmerkende hallootjes en dag hoor. Ja, ik ben geen Sint. Ik kan geen Sint nadoen, maar wie zijn opvolger wordt, dat is officieel nog niet bekend. Maar de geruchten gaan rond dat het Daan Schuurmans zou zijn. En ik denk dat Daan Schuurmans dat heel goed zou kunnen. De omroep NTR die wil daar nog geen duidelijkheid over geven. Dus we gaan het eventjes af moeten wachten. In ieder geval de eerste grote taak voor zijn opvolger zal dan de landelijke intocht zijn van dit jaar. Die vindt plaats op 14 november in Graven. En het was ook de week dat de heren van Oasis een nieuwe tour hebben aangekondigd. Jawel, volgend jaar gaat het gebeuren. Na het overweldigende succes van de reunie van 2025 gaan de broertjes Gallagher dus nu opnieuw langs de grote zalen met een show. En ja, dit keer is de keuze ook iets groter. Oasis hint, of ze gaan 38 shows doen moet ik zeggen, verdeeld over vele landen zoals Schotland, Engeland, Frankrijk, Spanje en ook Nederland. Want op 16 en 17 juli 2027 dus staan ze in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Oasis hint op social media eerder al op een terugkeer naar Amsterdam. Dat deden ze met een filmpje dat verwees naar een ruzie die ze hadden onderweg naar een eerder concert in Amsterdam in 1994. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat zijn. De grootste hits, ja, die scoorde Oasis natuurlijk in de jaren 90 met albums als Definitely Maybe en What's the Story, Morning Glory. En op het laatste album, daar stond deze. Ik denk toch wel hun allergrootste hit. En ook misschien wel het meest verguisd op sommige momenten. Maar goed, het blijft een klassieker. Oasis, volgend jaar dus in de Arena. Nu op je radio met Wonderwall.

Groot Nederlands talent Lenny Monsoe. Je hoorde Wrecking Ball, zijn nieuwste single hier in Mathieu FM. En wat wil het ook eigenlijk dat het een groot Nederlands talent is? Dat is echt geen wonder. Groot Nederlands talent Lenny Monsoe. Je hoorde Wrecking Ball, zijn nieuwste single hier in Mathieu FM. En wat wil het ook eigenlijk dat het een groot Nederlands talent is? Dat is echt geen wonder. Want zijn ouders, dat zijn echt...

0: Het was de eerste keer dat we Barry Gibb hoorden met zijn kenmerkende kopstem. Daarna zou het een icoon worden, zou je die nog heel vaak gaan gebruiken. Maar deze, You Should Be Dancing, was de eerste keer dat hij hem gebruikte. Je hoorde de Bee Gees hier in Mathieu FM. En daarvoor ook nog Simply Red and Something Got Me Started.
1: Albumtrack.
0: Dat brengt ons bij de albumtrack. En dat is... Ik zeg dat nu dus, ik heb dan een jingletje, albumtrack. En dan zeg ik daarna, dat brengt ons bij de albumtrack. Ik zag laatst op, eventjes een kleine side note, op Instagram een hele, ja, was het een rant? Nou ja, in ieder geval, Domien Verschuren, die was het er niet mee eens als radio DJ's dat op deze manier aankondigde. Dus ik moet dat ook niet meer doen, ik moet daarop gaan letten. In ieder geval, een albumtrack vandaag van het album van The Strokes, het album Angels, wat uitkwam in 2011. En het leuke aan dat album is, daar zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel singles van afgekomen. Slechts twee. Ja, het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Dat zeg ik ook weer helemaal niet goed. Dat album stelt wel iets voor. Alleen, ja, er zijn nog niet zo heel erg veel grote hits van afgekomen. Maar goed, in 2011 kwam dat dus uit. Ik zit echt te zoeken naar waar... hier, Undercover of Darkness en Taken for a Fool. Dat zijn de twee officiële singles die van dat album zijn afgekomen. Ik moest echt ver zoeken. Maar er is nog één liedje meer. Dat is officieel niet op single uitgebracht, maar het werd wel een gigantische radiohit. Ik vind het toch mooi hoe dat af en toe allemaal kan lopen. Veel gedraaid dus op de Nederlandse en ook de buitenlandse radio. Daardoor is hij misschien wel heel erg bekend. Het is in ieder geval een heel erg goed liedje van het album Angels dus van The Strokes. Ga ik voor je draaien, Machu Picchu. Je moet dan toch altijd denken aan dat bouwwerk in Peru, weet je wel. Nou, daar gaat dit liedje misschien wel over, weet ik eigenlijk niet.

Wat een nummer, hè. Heerlijk. De nieuwe single van Alex Warren, die heet Passenger, staat allemaal op zijn nieuwste album Wild Child. Wat inmiddels, toch een kleine maand oud is. Eigenlijk nog niet eens, joh. Nee, zo heel oud is het allemaal niet. Tijd voor het PNW bericht in ieder geval. Het is vandaag een op zich best lekker. Mag je dit nog nazomer noemen? Nee, eigenlijk niet meer. Dit is geen nazomer meer. In ieder geval 21 graden vanmiddag. Af en toe is er ruimte voor de zon, maar over het algemeen is het bewolkt. De dag van morgen die begint nat. Maar later op de dag dan komt de zon erdoor en dan kan het zomaar eens 19 graden worden. En de rest van de week, het blijft een beetje stabiel qua temperatuur. En het wordt wel een heel stuk droger dan wat we de afgelopen tijd gehad hebben. Dus als je een fan bent van het buiten zijn, dan kom je de komende weken in ieder geval wel lekker aan je trekken. Je luistert naar Mathieu FM en deze dame, die onlangs deze nieuwe single heeft uitgebracht, die komt in november met een nieuw album. In november dan moet het album Dwars uitkomen. 2,5 jaar heeft ze eraan gewerkt. Echt, ze heeft haar tijd ervoor genomen. Maar eindelijk komt het eraan. Nieuwe muziek dus van Bente. Deze die gaat erop staan, haar nieuwste single. Heet Parachute. En hoor je uiteraard hier op Omroep BNM.

komt er toch een ontzettend goede bak muziek uit Scandinavië. Dat is niet normaal. Onder andere dus ook deze. Astro's Galaxy Tour, ze komen uit Denemarken. Je hoorde Around the Band. Daarvoor nog Bente, haar nieuwste single. Parachute, nieuwe album komt er dus aan. Dwars gaat dat heten. In november dan moet dat gaan uitkomen. Is dat haar derde studioalbum? Ik had helemaal niet in de gaten dat ze al zoveel albums eigenlijk heeft uitgebracht. Dat er al twee op haar naam staan. Maar goed, hey, alleen maar goed hè. Aanbeland bij de Spotlight. En in de Spotlight vandaag een band. Ik heb ze echt wel behoorlijk hoog zitten. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ze muziek maken die ik enorm kan waarderen. Ik heb het over de band Manic Street Preachers. Heel vaak ook wel gewoon beschreven als The Manics. Ze komen uit Blackwood. Dat is een stadje in Wales in Engeland. En die band bestaat dus al sinds 1986. Dat had ik eventjes niet in de gaten, want ja, hun grootste hits die stammen zo van de jaren 90 eigenlijk, eind jaren 90. Of begin jaren 90 al, 1992 kwam Motorcycle Emptiness al uit. Die ga ik zo meteen voor je draaien, uiteraard, want dat is gewoon, als je het aan mij vraagt, dé track als het gaat om Manic Street Preachers. En voor die tweede, ja, ik had een beetje ruzie met mezelf, met mijn geweten ook, want wat moet je dan nog draaien? Weet je wel? Ja, ik heb het al vaker verteld. In de jaren 0, de Zero's, luisterde ik ontzaglijk veel radio. Met name 3FM. En daar kwam ook heel vaak Manic Street Preachers voorbij. Maar dan met de single die uitkwam van ze in 2007. Your Love Alone Is Not Enough. Maar ja, daarnaast draaiden ze ook nog wel eens geregeld een wat ouder liedje van ze. Namelijk uit 1998. If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. En die vind ik eigenlijk nog wel veel beter. Dus ik denk dat ik straks maar eens die moet gaan draaien. Ja, die uit 98. Die met die hele lange titel, weet je wel? Ik denk ook dat die het gaat worden. Eerst maar eens deze. Allergrootste hit van de Manics. Motorcycle Emptiness in de Spotlight hier op Omroep 1&M.

Wat een platen. Oh, dit is zo ontzettend goed. If you tolerate this, your children will be next. Je hoorde Manic Street Preachers in de spotlight. Want daarvoor ook nog Motorcycle Emptiness. Ik denk toch wel te zeggen dat dat hun allergrootste hit is die ze ooit hebben gehad. Kwam uit in 92. Je luistert naar Mathieu FM. Zometeen nog Bruno Mars. Zijn nieuwste single On My Soul komt eraan. En deze man, hè, Alex Van Halen, werd onlangs nog geridderd. Ja, in Nijmegen. Want dat is de stad waar zij zijn opgegroeid. Daar te verhuisd naar Amerika en een gigantisch grote band gestart. Van Halen.

0: Dooral Negens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijk in de tijd van toen. En geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

Eigenlijk wel grappig hoe dat werkt, hè? Want dit is de plaat waarmee ik kennis maakte met The Script. Maar dit is verre van hun grootste hit geweest. Eigenlijk wel grappig. Want de hit van het eerste album wat ze uitbrachten, het titelloze album The Script, dat was The Man Who Can't Be Moved in 2008. Maar ja, ik ken dus eigenlijk vooral deze. Break Even hoorde je aan het begin dus van een... Het laatste deel van Mathieu FM voor deze zaterdag, 19 september 2026. Altijd moeilijk, hè, data. Maar die 19 september, dat is een hele speciale dag voor Nothing But Thieves en ook voor hun fans. Want de mannen die spelen vandaag 3 shows op 1 dag in 3 verschillende landen. Vanochtend om 11 uur toen begonnen ze eraan in Utrecht, in een heel klein intiem zaaltje van Tivoli Vredenburg. Daarna zijn ze als de wiedeweerga doorgegaan naar Brussel om daar een volgende show te geven. En dan gaan ze vanmiddag ook nog naar Londen om daar dus show nummer 3 te geven. Met deze shows presenteren ze eigenlijk hun nieuwe album aan het publiek, het album Stray Dogs. En ja, dat willen ze dus op een bijzondere manier doen. Door dus op 3 verschillende plekken te spelen op 1 dag in 3 verschillende landen. Ook dat nog. Ja, ik heb verklaar ze voor gek dat ze het gaan doen. Maar ik vind het ergens ook wel weer een hele vette manier om zo je album aan te kondigen. Dit is van dat album, Evolution. Come.

Het was de kennismaking met Britney Spears in 1999 alweer. Oh, niet normaal zo lang als dat geleden is. Je hoorde Baby One More Time. Daarvoor nog nieuwe muziek. Ja, nieuwe muziek. We kennen deze al een tijdje. Van Nothing But Thieves. Je hoorde Evolution. Staat dus allemaal op hun album Stray Dogs. Wat inmiddels uit is. Hebben ze gisteren of vandaag gepresenteerd aan... dat is vandaag aan de gang. Aan de wereld natuurlijk. Nothing But Thieves. Wat een band. Heerlijk. Wat ook een goede band is. Dat is de band Train. Opgericht in 1994 in San Francisco, in Amerika natuurlijk. Want het is tijd voor de Zero's Knaller. Want hun grote doorbraak, die kwam in 2001. De band bestaat al sinds 1994. Brachten 4 jaar later al een eerste album uit. Dat heette gewoon Train. Want ja, hè, waarom zou je het anders noemen? Maar dat deed allemaal niet zo heel erg veel. Tenminste, niet in Nederland. In Nederland is dat eigenlijk nooit een hele grote hit geweest wat daar allemaal op stond. Maar daar kwam in 2001 verandering in dus met dat tweede album. Want op dat tweede album, daar stond toch wel, ik denk, de hit van 2001 op. Mag je dat zeggen van deze? Van, dan moet hij ook beginnen, dankjewel. Van deze Drops of Jupiter. Ik denk dat het, nou, op zijn minst, een van de grootste hits van dat jaar. Niet is in ieder geval vandaag de Zero's Knaller. Train en Drops of Jupiter.

Ik draai deze man echt veel te weinig, maar die heeft zulke lekkere muziek gemaakt. Leo Sayer, of Leo Sayer denk ik dat je moet zeggen. En Thunder in My Heart. Wat een lekkere plaat. En ik las dus eigenlijk net pas waarom die man zichzelf Leo noemt. Want als je een foto van hem ziet, die heeft een gigantische krullenbos. En dat, is, ja, dat lijkt dus inderdaad op de manen van een leeuw. Dus ja, daarom Leo, Leo Sayer. Thunder in My Heart, daarvoor nog Train and Drops of Jupiter. Dat was de Zero's knaller. Eventjes een overzichtje van de sport, want er wordt gevoetbald in de Eredivisie op 4 velden vandaag. ADO neemt het om 4:30 op tegen Cambuur. Om 7:15 Sparta Heerenveen. Om 8:00 Ajax Excelsior. En om 9:00 Willem II tegen Fortuna. Dan hebben we morgen ook nog een aantal wedstrijden. Want Feyenoord begint om 12:15 tegen FC Utrecht. Om 2:30 FC Twente tegen PSV. En ook AZ tegen Telstar. En de afsluiter is van het weekend is voor NEC. Want die nemen het op tegen Go Ahead Eagles. NEC. Och jongens. 5-0 gingen ze eraf afgelopen donderdag tegen Juventus. Nou is dat geen schande. Maar ik denk toch dat hij eventjes hard aankomt in Nijmegen. Dat denk ik wel. Gefietst wordt er ook, want vandaag is er echt wel een mooie wedstrijd, hoor. Namelijk de Primus Haagd Classic. Het zal je misschien helemaal niks zeggen. Dat is een wedstrijd in Vlaams-Brabant in België dus. Ze rijden van Brakel naar Haagd. En finishen daar dus voor de deur van een brouwerij. Dat vind ik dan wel weer mooi. Maar dat is een wedstrijd van 200 kilometer. Met een hele hoop hoogtemeters. Maar ja, ik vind het altijd wel een hele mooie wedstrijd om naar te kijken. Eindigt vaak in een sprint. Dus ik geef bijvoorbeeld aan Jasper Philipsen wel een hele goede kans. Formule 1 is er niet dit weekend, want ja, die zit er volop in een rustweekje. Ja, dat heb je ook af en toe nodig. Gewoon even een klekker, een klein weekje rust. Je luistert naar Mathieu FM hier bij Omroep 1M. Zometeen fijne muziek van Cat's Eye. Nieuwe single komt eraan. Ella Langley staat voor je klaar. En ook nog echt, echt nieuwe muziek. Van wie dat is, dat hoor je zometeen. Eerst maar eens iets wat totaal niet nieuw is, maar wel een hele fijne classic. Dit is Yes, an Owner of a Lonely Heart.

Cat's Eye en Animal hoorde je hier in Mathieu FM vorige week. Toen stonden ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik las daar een mooie recensie voor. Ik wil even een klein stukje voorlezen uit de recensie. Of de conclusie eigenlijk. Er gebeurt zoveel dat je na bijna 2 uur compleet gesloopt buiten de Ziggo Dome staat. Zwaar overprikkeld en licht ontvlambaar van alle impulsen. Ik weet niet of dit nou positief of negatief is eigenlijk. Maar ik proef toch ergens een klein beetje negatieve ondertoon. Want het schijnt allemaal ook niet zo heel erg goed te zijn geweest. Zangtechnisch. Nee. Je zult mij daar ook niet zo snel zien. Dus dan zal die gillende keukenmeiden. Ik blijf wel gewoon lekker hier op de radio, dat is makkelijker. Waar ik het weerbericht even voor je ga presenteren. Want vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Af en toe zien we de zon, maar we zien eigenlijk vooral heel erg veel wolken. Morgen dan begint de dag nat met een paar buien. En later wordt het droog, gaan we de zon zien en wordt het ongeveer 19 graden. En ook de rest van de week is echt niet onaardig. Het wordt best wel heel erg lekker najaarsweer. Met temperaturen zo rond een graad of 20 en droog. Celine Dion, die had jarenlang het absolute record aan nummer 1 hit tijd. Hoe zeg je dat? Aan een aantal weken nummer 1 zijn in de Billboard Hot 100. Maar daar had mevrouw meerdere kerstperiodes voor nodig. Want ja, All I Want For Christmas Is You, dat was natuurlijk de plaat. Ja, daar steeg ze elke keer wel mee tot grote hoogtes. Er is nu een nieuwe vrouw aan het firmament. En die doet dit gewoon 22 weken aan één stuk door. Dus nieuw record, nieuwe prestatie aan nummer 1 hits in de Billboard Hot 100. Die titel die is voor Ella Langley met dit liedje. Lekker, die heerlijke country sound. Choosing Texas hoor je nu op Omroep A&M.

Uit de hoogtijdagen van Sia. Mag ik toch wel zeggen, 2016 kwam dit uit. The Greatest hoorde je hier in Mathieu FM. En daarvoor ook nog Ella Langley en Choose in Texas. Brengt ons bij gloedje spikvonkel nieuwe muziek. Van een mevrouw die het ineens allemaal anders wil gaan doen. Zo anders dat ze zelfs haar naam verandert. Nou ja, in ieder geval haar artiestennaam. Want waar zij tot op, eigenlijk een paar weken geleden nog door het leven ging, gewoon als Miley Cyrus, moeten we nu dat Cyrus weglaten en noemt ze zich gewoon Miley op haar werk eigenlijk. Er is een nieuw album van haar uitgekomen. Dat is gisteren uitgekomen. Ze is echt helemaal terug. Ondanks dat ze eigenlijk vorig jaar nog een album heeft uitgebracht, is het nu toch wel het idee van, ja, hè, er is echt wel iets nieuws van Miley Cyrus. Bass Persuades, zo heet haar nieuwe album. En daarvan kon je eerder al een eerste single horen, namelijk de titeltrack van dat album. Maar nu is er dus ook echt wel een nieuwe single uitgebracht rondom het uitkomen van dat album. En echt waar, dat is echt weer een heel erg goed liedje. Het is, ja, niet mega vernieuwend Miley Cyrus geluid, vind ik zelf. Maar dan nog is het eigenlijk ook alweer redelijk vernieuwend. In die zin, ja, ze noemt zichzelf natuurlijk anders. We moeten nu ineens zeggen, dit is Miley met Let's Get Married.

0: Verreweg de grootste hit van Years and Years. You're the King, hier in Mathieu FM. En daarvoor ook nog Måneskin, Supermodel en nieuwe muziek van Miley Cyrus. Dat was haar nieuwste single Let's Get Married. Tijd voor de twee van twee, de twee laatste platen voor twee uur. Want ook die van vorige week, die hadden iets met elkaar te maken. Ik draaide Stella Lefty met Boston en Joe End of Beginning. En om de verwarring compleet te maken, Stella komt uit Chicago. Dat is natuurlijk de stad waar Joe over zingt. Maar Joe komt dan weer uit iets totaal anders. Die is namelijk geboren in Massachusetts. Nou, en waar ligt Boston dan weer in Massachusetts? Nou, hey, het is echt één grote brei aan linkjes en gedingetjes. Ook vandaag weer twee tracks die iets met elkaar te maken hebben. Zometeen nog je Dido en Life for Rent. Maar eerst eens eventjes deze. Gewoon even deze absolute classic. Faithless. Dit is God, is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Indian, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
4: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

Op nummertje 40, Van Halen en Why Can't This Be Love? Goeiedag, hallo, welkom bij deel 2 van de Kevin Draai Door top 50, 5 afleveringen, zullen we maar even zeggen. Waarin ik mijn eigen top 50 ter ere van het jaar, eerste jaar Kevin Draai Door weer om op PNM hier. Ja goed, vanavond weer vandaag weer gewoon een heel lekker lijstje. Gewoon van alles wat. We gaan tot en met nummertje 30 gaat er op dit moment het komend uur doorheen getikt worden. En op nummertje 39, daar staat een dame uit Wales. En het nummer is nu heel oud, maar ik vind hem zo goed dat ik hem erin heb gezet in die top 50. Hij is pas 2 weken geleden uitgekomen, maar ik vind het zo'n goede plaat dat ik zeker weet dat ik hem over 10 jaar nog steeds geweldig vind. Dus vandaar dat ik hem ook eigenlijk gewoon erin heb gegooid. En op nummertje 39 staat hij dan ook gewoon. Dit is Chaz Kane en het geweldige, mijn mening, One Day.

Ja, als je hier niet weer die lekkere oude 80s vibes van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Op nummertje 39, Chaz Kane en One Day. Ja, wat een geweldige plaat, zeg. Ja, en daarom staat hij dus ook in die top 50. Omdat dat natuurlijk, ja, dat is gewoon een beetje een mix van wat ik zelf heel leuk vind, maar ook wat regelmatig gedraaid is het afgelopen jaar in Kevin Draai Door natuurlijk. En ja, goed, van nummertje 39 gaan we dan natuurlijk automatisch over naar de nummer 38. En dat, dames en heren, ja, daar ga ik misschien toch wel heel wat mensen blij mee maken. Want dat is toch ook wel weer een knijter van een plaat. Je hoort het al aan de intro. Uit 1975 komt dit nummer. Van het album Born to Run. Naar mijn mening de beste Springsteen ooit gemaakt. Ik ga er ook niet te veel doorheen praten. Want dit is gewoon genieten, hoofdletter G. Nummer 38, dames en heren. Bruce Springsteen en Jungle Land.

Och. Ja, hier komt voor mij alles samen in zo'n plaat. Bruce Springsteen en Jungle Land. Ja, dat nummer is van 1975, dames en heren. Kun je het toch eigenlijk niet voorstellen dat ze toen zo'n goede muziek maakten? Ja, eigenlijk wel. En ja, dit is eigenlijk een van de bekendste nummers van hem, waarop die saxofoonspeler van toen, Clarence Clemons, die ondertussen overleden is, die heeft daar wel echt zijn mark gemaakt, zoals we dat zeggen. Hij heeft daar echt zo zijn eigen moment in gemaakt, want hier zit een saxofoonsolo in. Ja, daar word ik altijd heel vrolijk van. Ik hou sowieso al van saxofoongeluid en van gitaar. En met dit klinkt dan altijd wel heel lekker. Ja, en toen die beste man overleden was in 2011... werd dit nummer lange tijd niet gespeeld live. Terwijl het daarvoor eigenlijk altijd standaard wel erop stond. Want dit was gewoon een van de favoriete nummers. Ook van Bruce zelf om te spelen. En ja goed, uiteindelijk is ergens weer een keer bedacht dat ze weer gingen spelen. En gelukkig maar, want dit is echt een heerlijke plaat op nummer 38... Jungle Land van Bruce Springsteen. Ja, en van Jungle Land gaan we naar heel wat af. Ja, heel wat anders ook nog niet per se. Want ook één. Ja, maar één keer in de lijst eigenlijk wel. U2 op nummer 37. Ik heb dat nummer en dat album heb ik op vinyl. En ik draai hem regelmatig op mijn platenspeler. Ook al is hij op dit moment kapot. Dus op dit moment kan ik niet zoveel op de platenspeler draaien. Het gaat om het album The Unforgettable Fire. Daar staan een paar hele goede nummers op. Pride, in the Name of Love, Bad, MLK. Maar het gaat natuurlijk om die title track. The Unforgettable Fire. Dat is natuurlijk een geweldige plaat van de U2. En ja goed, dat album komt uit 1984, dus weer in de 80's, daar zet ik wel heel veel in. En het is gewoon een knijter van een nummer. Ik ga er ook, niet heel veel doorheen praten natuurlijk, maar toch doe je dat een klein beetje. Dit is nummer 37, U2 en The Unforgettable Fire.

0: Het is 1983 als deze band een tentoonstelling van schilderijen van overlevenden van de aanslagen op Hiroshima en Nagasaki bezoekt. En dat verhaal alles tezamen maakt eigenlijk dat ze het idee bedenken voor de plaat The Unforgettable Fire. Ja, en in 1985 dan verschijnt hij eigenlijk op vinyl samen als single. Samen met de nummers Love Comes Tumbling en Three Sunrises, Bass Trap en The Sword of Homecoming. Nou, dat hele albumpje, heel leuk allemaal zo'n single. Maar uiteindelijk doet hij het best lekker in de hitlijstjes. Hij staat nog een tijdje op nummer 8 in de hitnoteringen van 1985. Ergens in het begin van de zomer tussen mei en juni. Ja, een goede plaat natuurlijk van Kensington. Van U2. Want we gaan natuurlijk nu naar Kensington. Nou, wat een overgang weer.
1: Kevin draait door.
0: Nummer 36.

Kensington, I Need You Too, voordat ik die ook ga omdraaien. En A Moment, ja, dat is natuurlijk ook een hele goede plaat. Hè. Die staat dit jaar, of ja, deze keer op nummer 36. Dat is eigenlijk een beetje het begin van een nieuwe Kensington als deze plaat uitkomt. Want na het vertrek van Yusuf Eloy bij de band als zanger is het even stil. En is natuurlijk de vraag, wat gaat er gebeuren? Nou, en dan komt die Jason uit Amerika. Die komt dan eigenlijk ingevlogen als het ware. Of zij vliegen naar Amerika, maakt er maar wat van. En de nieuwe Kensington is geboren, om het zomaar even te zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind nou niet dat ze erop achteruit zijn gegaan. Ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker geworden. Ze hebben er een hele goede, ja, een hele lekkere sound van gemaakt, moet ik zeggen. Dat Kensington. Goed, we gaan van Kensington naar iets anders. Naar nummertje 35. En op nummer 35, dames en heren, daar staat de eerste notering in deze top 50 van een van mijn nieuwe favoriete bandjes. RJTW, oftewel Robert John and the Wreck. Op 9 oktober staan ze in de Bosuil in Weert. En daar zal ik waarschijnlijk ook wel aanwezig zijn. Want dat wordt allemaal nog een beetje in kannen en kruiken gegoten nu. Maar dat gaat wel gebeuren. Want dat is natuurlijk, ja, dat is een band die wil je live zien. Van het album The Last Light on the Highway. Daar leerde ik ze ook mee kennen. Dit was eigenlijk de eerste plaat die ik echt bewust luisterde van Robert John and the Wreck. Nadat ik ze op Bospop had gezien en helemaal, ja, omver geblazen was door die heerlijke sound. Die combinatie van southern rock met een beetje een vleugje blues en een vleugje country maakt dat dit een geweldige band is. En daarom staan ze nu ook op nummer 35. Robert John and the Wreck, Oh Miss Carolina.

Robert John and the Rag, dames en heren. Wat een geweldige plaat, die Oh Miss Carolina. Ja, die staat op nummertje 35, zoals ik al zei. En die band, ja, dat zou ik wel een keer gaan checken. Oh. Moet ik natuurlijk wel het schuifje terugdraaien. Die zou ik wel gaan checken. Die komen in de Bosuil over een week of drie. En ik zou, ja, dat is gewoon een aanrader voor iedereen om daar eens een keer bij te zijn. En van nummer 35 gaan we natuurlijk naar nummertje 34. Ja, dat was een controversieel nummer in Amerika, die country hitlijsten. Het gaat om een nieuwe single toendertijd van Carrie Underwood. Ik vind dat een geweldige plaat, maar er werd toch wel een beetje geopperd dat zij op een of andere manier het roken en het drinken zou gaan promoten met haar nummer. Want dat nummer heet natuurlijk ook Smoke Break. Maar de achterliggende gedachte van die plaat was eigenlijk meer, ja, de mensen moeten zoveel werken en ze moeten ook af en toe eventjes kunnen ontspannen en eventjes een moment voor zichzelf kunnen hebben. Dus of a long draft, zoals ze dat wel eens zeggen dan. Gewoon even relax. Dus daarom ook, ja, deze plaat eigenlijk. En daar is helemaal niks mis mee. Dus op nummertje 34 staat dan Carrie Underwood en dit is Smoke Break.

fucked up. Op nummertje 34, dus Carrie Underwood en Smoke Break. Ja, dat was toch even goed, ja, wat ik zag. Dat was een redelijke dingetje in Amerika. Werd toch wel een klein relletje, deze plaat uit 2015 alweer. Komt van het album Storyteller. En ja, Carrie Underwood werd groot door het winnen van American Idol. En daardoor ja, werd zij toch wel, en is ze nog steeds wel een grote countryster in Amerika. Ik hoop toch wat dat ooit een keer in Nederland komt, dat ik dat een keer kan gaan aanschouwen. Want ik vind dat zij, buiten het feit dat het een hele mooie verschijning is om te zien, en ja, dat mag je gewoon zeggen, heeft ze ook een hele goede stem en kan zij gewoon heel goed zingen. Goed, vanuit daar gaan we naar nummertje 33. Even uit mijn hoofd, want ja, je moet natuurlijk ook een beetje meetalen. Ja, nummer 33, dan komen we bij Te Pauw. Terwijl ik denk dat het zo zegt, Te Pauw. Die hebben ooit een redelijk succesvol albumpje uitgebracht, genaamd Bridge of Spies. En daar staat maar één nummer op wat ik leuk vind. En dat klinkt heel stom, maar dat is gewoon een bekende plaat. Iedereen kent dat nummer. En dat is gewoon, ja, ik vind het gewoon een lekker plaatje. Ik draai hem regelmatig, ook wel in mijn show, omdat het gewoon lekker wegdraait, gewoon op een of andere manier. Maar ik draai dan natuurlijk wel altijd die albumversie, omdat ik vind dat albumversies vaak beter zijn dan singleversies. Dat zijn de originele nummers zoals ze geschreven zijn en niet ingekort of weet ik wat voor de radio. Dus ja, goed, op nummertje 33, dus Te Pauw en China in Your Hand.

Ja, zoals ik al zeg, wij draaien hier alleen maar albumversies in Kevin Draai Door. Ook in die top 50. Omdat dat gewoon lekker is. Dat zijn de betere nummers. En die singles zijn altijd wel leuk, maar die zijn altijd een beetje zo afgeknepen. China in Your Hand, Te Pau. Ja, geweldige plaat natuurlijk. En van Te Pau op nummertje 33. Moest even nadenken. Dan gaan we snel naar de live versie op nummer 32. Dit is Bryan Adams. Oh, dit is genieten, dames en heren. Luchtgitaartje.

Oh ja, dit is genieten, hoofdletter G, nummertje 32, dames en heren. Can't Stop This Thing We Started. Live gespeeld ergens in Engeland, even uit mijn hoofd. Daar speelden die toen een paar avonden het een en ander live. En dat was gewoon geweldig. Speelden die complete set, dan speelden die daar live. Nummertje 32, Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. En dit, dames en heren, dit prachtige nummer is nummer 31.

0: En dat op nummer 31. Robin Beck. En?
1: For the very first time.
0: Precies. En daarmee hebben we nog maar één plaatje over voor deze aflevering. Deel 2 van de Kevin Draaidoor Top 50. En dan zit het er alweer op voor vanavond. Vandaag, voor deze keer. Ja goed, we gaan snel door naar nummertje 30. Volgende week zijn we gewoon terug. Volg ons vooral ook op Facebook, Kevin Draaidoor. En dit is Sugarland and Something More. Tot volgende week.

0: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
4: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar de PNM Top 15, de lijst met de populairste nummers van dit moment. Het komende uur tel ik ze weer met jou af. Richting de klok van 6 uur krijg je van mij ook nog eens een keer de tip van de week. Een nummer dat wellicht in een van de volgende weken in onze lijst staat. Gooi die volumeknop open en geniet van de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: duidelijk op zijn retour van 12 komende 15 weken in de lijst. En op 15 geëindigd deze week. Wellicht de laatste keer dat we hem horen, althans in dit overzicht. We gaan naar nummer 14. Op 14 blijven staan Karol G en Bruno Mars met Still.
1: Nummer 14.

0: I Still Love You. Carol G en Bruno Mars met Still. Op het einde van de lijst, op nummer 14. We gaan naar nummer 13. Sommelier met Fields, part 2.
1: Nummer

0: Sommieu timmert weer aan de weg met hun opvolger van al die successen die ze al gemaakt hebben. Met Fields Part 2 in dit geval. 2 weken in de PNM Top 15. We gaan naar nummer 12. Ook daar weer een zomers nummer. We kennen hem allemaal, hè. Middels dit nummer, Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. 6 weken in ons overzicht en nu op
1: nummer 12.

0: ja, afgelopen dinsdag hadden we nog te zwoele zomernachten, maar die temperaturen zijn nu echt wel voorbij. We gaan naar nummer 11 en dan zien we Alex Warren staan met Passenger.
1: Nummer 11.

Alex Warren met Passenger op nummer 11 blijven staan. Voordat we naar de top 10 gaan, even een recap. De nummers 15 tot en met nummer 11 heb je later ingeschakeld. Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 15 staat Justin de Wild met Cheerio. Op 14 blijven staan Karol G en Bruno Mars met Still. Op nummer 13 ook stationair Sommier met Fields Part 2. Rutger van Barneveld ook op zijn retour met zijn zwoele zomernachten. En zojuist hoorde je Alex Warren met Passenger. Ook hij is blijven staan op een nummer 11 in dit geval. Goed, de top 10 staat klaar. Ik zie Stella Lively staan met Boston, Ella Langley, You Girl en Shakira. Maar zeker ook The Bossa en Teddy Swims. Allemaal namen die we straks op het komende 40 minuten nog tegen zullen komen. Richting de klok van 6 uur. Uiteraard ook nog de tip van de week. We gaan naar nummer 10 en zien we Roxy Dekker staan met haar allernieuwste Bare Minimum. Begin september stond ze in de Ziggo Dome uitverkocht, stijf uitverkocht. En zo ook straks in de Johan Cruijff Arena. Volgend jaar 2027 staat ze daar als eerste vrouwelijke Nederlandse artiest meteen uitverkocht. Niemand heeft dat tot nu toe getopt van haar. We gaan er naar luisteren, de allernieuwste van haar. Ik heb het over Roxy Dekker, stijf uitverkocht. En zo ook straks in de Johan Cruijff Arena. Volgend jaar 2027 staat ze daar als eerste vrouwelijke Nederlandse artiest meteen uitverkocht. Niemand heeft dat tot nu toe getopt van haar. We gaan er naar luisteren, de allernieuwste van haar. Ik heb het over Roxy Dekker met Bare Minimum.

0: 2 minuutjes en 32 seconden luisterde je naar de allernieuwste van Roxy Dekker en Bare Minimum. We gaan naar nummer 9. Komende van 7, 8 weken in de lijst. Soul, jazeker, Bruno Mars. Hij is weer terug na 10 jaar.
1: Nummer 9.

0: Ja, tot vorige week stond hij nog in de lijst met Homewrecker. En een van zijn eerdere hits was Undressed. En nu is zijn lichaam nog steeds niet klaar. We gaan van nummer 8 gaan we naar nummer 7. En daar zien we Teddy Swim staan met Mr. Know It All.
1: Nummer 7.

0: Ja, dat was hij dan, Teddy Swims met Mr. Know It All. Zijn zesde hit al. 3 jaar geleden kwam hij binnen met Lose Control. Daarna The Door, Bad Dreams, Guilty, Gun, Gun, Gun. En nu dus Mr. Know It All. En zijn volgende hit staat alweer, of ligt alweer, op de planken met Break It Up in Reverse. We gaan naar het volgende nummer. En dan zien we Stella Lively staan met Boston.
1: Nummer

Stella Lovely en Boston op nummer 6. Een gedoodverfde top 5 kandidaat. Zeker voor volgende week en de komende weken uiteraard. We gaan het allemaal zien en afwachten. En heb je nou de Country Line Dance laarzen aangedaan? Alle stoelen en tafels aan de kant? Hou het heel even zo, want zometeen krijgen we nog een lekker country nummer. Maar we gaan eerst een overzichtje doen van de nummers 10 tot en met nummer 6. Op nummer 10, nieuw binnen, Roxy Dekker met Bare Minimum. Bruno Mars met On My Soul op nummer 9. Komende van 7, op nummer 8, komende van 10. Samba and My Body Isn't Ready. Teddy Swims met Mr. Know It All. 18 weken trouwens in de lijst. Van 5 komende op nummer 7. En zojuist hoorde je van 8 komende. 2 weken in ons overzicht stellen. Lovely met Boston. Goed, de nummers 1 tot en met 5. Maar welke volgorde staat bijvoorbeeld Shakira, Cameron Whitcomb? Oftewel, of misschien de Bossa. Blijf luisteren richting de klok van 6 uur. En je krijgt nog de tip van de week. Nou, een tipje van de sluier. Het is Nederlandstalig. De tip van de week dus. Nummer 5. Ella Langley en Chosen Texas.

0: Sanchez en Texas op nummer 5. We gaan naar nummer 4 richting de top 3. Maar niet voordat we naar de nummer 4 zijn gegaan. Komende van 6, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Nummer 4.

0: Ja, je kent de uitdrukking langzaam maar zeker. En dat is voor hem helemaal van toepassing. Elke week 2 of 3 plaatjes richting de top 3. En over de top 3 gesproken, daar gaan we nu aan beginnen. Het gaat nu om de knikkers. Het serieuzere werk komt nu. Nummers 3, 2 en 1. Wie staat er op 1? Of nog op 1? Of weer op 1? We gaan het allemaal zien. Blijf luisteren die laatste minuutjes van de PNM Top 15. Nou, op nummer 3 komen er van 2. Jugal en Salto en Jamaican.
1: Nummer 3.

0: Jamaican, oftewel Bam Bam, komen er van 2 en nu op 3. We gaan naar nummer 2. 11 weken stond ze met Burna Boy op nummer 1. Vorige week terug naar nummer 3 en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Terug op die tweede plek. Een aanval voor de nummer 1 voor volgende week. Mwah, ik weet het niet. We gaan het allemaal zien en horen. Heel even bij deze week blijven, Nick. Op nummer 2, Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Nummer

0: Ja, zeker nog geen bye-bye voor Die Die van Shakira en Burna Boy. We gaan naar de nummer 1. Niet voordat we naar de tip van de week zijn gegaan. En dan zien we Samuel wel te staan samen met Russo. En zij slaan de handen ineen voor een nieuwe Nederlandse single Boom. Deze samenwerking brengt twee opkomende sterren van de Nederlandse pop- en feestmuziek samen. Beide bekend om hun impact op de nieuwe generatie. Samuel heeft recentelijk veel succes geboekt met de nummers zoals Echte Liefde is te koop. En vervolgde zijn muzikale avontuur met hits zoals Alles kan kapot, Uitslover in samenwerking met de Bankzitters en Maak me nou niet gek met Little Kleine. En ook Russo, de artiest en producer van Rutger van Eck, is in 2026 volop bezig met nieuwe muziek en samenwerkingen. De videoclip van Boom is een visueel spektakel, geschoten op een prachtige bruiloft. De opnames die zijn gemaakt op meerdere plekken hier in Limburg. En volgens mij ook ergens hier in de buurt. Goed, we gaan er naar luisteren. De tip van de week. Samuel Welten met Russo. De titel Boom.
1: BNM Top 15.

0: Boom, Samuel Welten en Russo, de tip van de week. Ik wens je een heel fijn weekend en geniet van de nummer 1. Geniet van The Bossa en Magnetic.
1: BNM, top 15, nummer 1.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Attention all ladies, the Candyman is on the prowl, and for those that want to get busy, you got to speak up now.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook skandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen.